0: Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. In Nederland viel na een periode van droogte verspreid meer regen, met temperaturen tussen de 20 en 24 graden. Vanaf halverwege de week stijgt de temperatuur tot boven de 30 graden en mogelijk tot 35 graden in het oosten en zuidoosten van het land. Langs de kust blijft het koeler, rond de 25 graden. De politie in Berlijn heeft de vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride opgespoord en doodgeschoten. Bij de aanslag reed een bestelbus gisteravond met hoge snelheid in op deelnemers, waarna een vrouw om het leven kwam en 29 mensen gewond raakten. De politie heeft meerdere personen aangehouden, van wie sommigen in hechtenis zijn genomen. Mathieu van der Poel heeft de slotrit van de Tour de France gewonnen, na een aanval samen met toerwinnaar Tadej Pogacar. Van der Poel kwam op de vernieuwde etappe met kasseiklim over Montmartre nipt als eerste over de streep, voor het peloton. Hij noemde deze overwinning een van zijn mooiste. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn afgelopen nacht 2 moskeeën in brand gestoken, in de plaatsen Kusra en Koer. De Israëlische krant Haaretz meldt dat 2 Israëlische kolonisten zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een van de brandstichtingen. Volgens Palestijnse media en het Israëlische leger wordt het incident onderzocht en zijn de gebedshuizen beschadigd geraakt. Dan lokaal nieuws. Vanaf vrijdag 31 juli is in Bibliotheek Kennemerwaard, vestiging Heer Hugo Waard, de tentoonstelling Lessons from Departure – Shattered World van kunstenaar Nathan Samuel te zien. De expositie bestaat uit indrukwekkende portretten van vluchtelingen uit de LGBTIQ+-gemeenschap die verblijven in de opvanglocaties van het KOA in Heer Hugo Waard en Alkmaar. De tentoonstelling laat zien welke verhalen schuilgaan achter migratie en nodigt bezoekers uit om met een open blik naar deze persoonlijke ervaringen te kijken. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Tijdelijk iets droger, maar vannacht komen opnieuw buien voor. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Ook maandagochtend is er kans op buien, maar in de loop van de middag wordt het vanuit het westen droog en schijnt de zon geregeld. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. In Nederland viel na een periode van droogte verspreid meer regen, met temperaturen tussen de 20 en 24 graden. Vanaf halverwege de week stijgt de temperatuur tot boven de 30 graden en mogelijk tot 35 graden in het oosten en zuidoosten van het land. Langs de kust blijft het koeler, rond de 25 graden. De politie in Berlijn heeft de vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride opgespoord en doodgeschoten. Bij de aanslag reed een bestelbus gisteravond met hoge snelheid in op deelnemers, waarna een vrouw om het leven kwam en 29 mensen gewond raakten. De politie heeft meerdere personen aangehouden, van wie sommigen in hechtenis zijn genomen. Mathieu van der Poel heeft de slotrit van de Tour de France gewonnen, na een aanval samen met toerwinnaar Tadej Pogacar. Van der Poel kwam op de vernieuwde etappe met kasseiklim over Montmartre nipt als eerste over de streep, voor het peloton. Hij noemde deze overwinning een van zijn mooiste. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn afgelopen nacht 2 moskeeën in brand gestoken, in de plaatsen Kusra en Kur. De Israëlische krant Haaretz meldt dat 2 Israëlische kolonisten zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een van de brandstichtingen. Volgens Palestijnse media en het Israëlische leger wordt het incident onderzocht en zijn de gebedshuizen beschadigd geraakt. Dan lokaal nieuws. Vanaf vrijdag 31 juli is in Bibliotheek Kennemerwaard, vestiging Heer Hugo Waard, de tentoonstelling Lessons from Departure – Shattered World van kunstenaar Nathan Samuel te zien. De expositie bestaat uit indrukwekkende portretten van vluchtelingen uit de LGBTIQ+ gemeenschap die verblijven in de opvanglocaties van het KOA in Heer Hugo Waard en Alkmaar. De tentoonstelling laat zien welke verhalen schuilgaan achter migratie en nodigt bezoekers uit om met een open blik naar deze persoonlijke ervaringen te kijken. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Tijdelijk iets droger, maar vannacht komen opnieuw buien voor. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Ook maandagochtend is er kans op buien, maar in de loop van de middag wordt het vanuit het westen droog en schijnt de zon geregeld. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. In Nederland viel na een periode van droogte verspreid meer regen, met temperaturen tussen de 20 en 24 graden. Vanaf halverwege de week stijgt de temperatuur tot boven de 30 graden en mogelijk tot 35 graden in het oosten en zuidoosten van het land. Langs de kust blijft het koeler, rond de 25 graden. De politie in Berlijn heeft de vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride opgespoord en doodgeschoten. Bij de aanslag reed een bestelbus gisteravond met hoge snelheid in op deelnemers, waarna een vrouw om het leven kwam en 29 mensen gewond raakten. De politie heeft meerdere personen aangehouden, van wie sommigen in hechtenis zijn genomen. Mathieu van der Poel heeft de slotrit van de Tour de France gewonnen, na een aanval samen met toerwinnaar Tadej Pogacar. Van der Poel kwam op de vernieuwde etappe met kasseiklim over Montmartre nipt als eerste over de streep, voor het peloton. Hij noemde deze overwinning een van zijn mooiste. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn afgelopen nacht 2 moskeeën in brand gestoken, in de plaatsen Kusra en Kur. De Israëlische krant Haaretz meldt dat 2 Israëlische kolonisten zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een van de brandstichtingen. Volgens Palestijnse media en het Israëlische leger wordt het incident onderzocht en zijn de gebedshuizen beschadigd geraakt. Dan lokaal nieuws. Vanaf vrijdag 31 juli is in Bibliotheek Kennemerwaard, vestiging Heer Hugo Waard, de tentoonstelling Lessons from Departure – Shattered World van kunstenaar Nathan Samuel te zien. De expositie bestaat uit indrukwekkende portretten van vluchtelingen uit de LGBTIQ+ gemeenschap die verblijven in de opvanglocaties van het KOA in Heer Hugo Waard en Alkmaar. De tentoonstelling laat zien welke verhalen schuilgaan achter migratie en nodigt bezoekers uit om met een open blik naar deze persoonlijke ervaringen te kijken. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Tijdelijk iets droger, maar vannacht komen opnieuw buien voor. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Ook maandagochtend is er kans op buien, maar in de loop van de middag wordt het vanuit het westen droog en schijnt de zon geregeld. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. In Nederland viel na een periode van droogte verspreid meer regen, met temperaturen tussen de 20 en 24 graden. Vanaf halverwege de week stijgt de temperatuur tot boven de 30 graden en mogelijk tot 35 graden in het oosten en zuidoosten van het land. Langs de kust blijft het koeler, rond de 25 graden. De politie in Berlijn heeft de vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride opgespoord en doodgeschoten. Bij de aanslag reed een bestelbus gisteravond met hoge snelheid in op deelnemers, waarna een vrouw om het leven kwam en 29 mensen gewond raakten. De politie heeft meerdere personen aangehouden, van wie sommigen in hechtenis zijn genomen. Mathieu van der Poel heeft de slotrit van de Tour de France gewonnen, na een aanval samen met toerwinnaar Tadej Pogacar. Van der Poel kwam op de vernieuwde etappe met kasseiklim over Montmartre nipt als eerste over de streep, voor het peloton. Hij noemde deze overwinning een van zijn mooiste. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn afgelopen nacht 2 moskeeën in brand gestoken, in de plaatsen Kusra en Kur. De Israëlische krant Haaretz meldt dat 2 Israëlische kolonisten zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een van de brandstichtingen. Volgens Palestijnse media en het Israëlische leger wordt het incident onderzocht en zijn de gebedshuizen beschadigd geraakt. Dan lokaal nieuws. Vanaf vrijdag 31 juli is in Bibliotheek Kennemerwaard, vestiging Heer Hugo Waard, de tentoonstelling Lessons from Departure – Shattered World van kunstenaar Nathan Samuel te zien. De expositie bestaat uit indrukwekkende portretten van vluchtelingen uit de LGBTIQ+ gemeenschap die verblijven in de opvanglocaties van het KOA in Heer Hugo Waard en Alkmaar. De tentoonstelling laat zien welke verhalen schuilgaan achter migratie en nodigt bezoekers uit om met een open blik naar deze persoonlijke ervaringen te kijken. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Tijdelijk iets droger, maar vannacht komen opnieuw buien voor. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Ook maandagochtend is er kans op buien, maar in de loop van de middag wordt het vanuit het westen droog en schijnt de zon geregeld. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag.
2: Oekraïne heeft in de nacht luchtaanvallen uitgevoerd op verschillende Russische grenssteden, waarbij in Rostov aan de Don 2 doden en 5 gewonden vielen. In Belgorod raakten volgens de autoriteiten 12 mensen gewond door een droneaanval, waarbij meerdere appartementen en meer dan 15 auto's in brand vlogen. Rusland voerde zelf opnieuw aanvallen uit op Oekraïne, met 5 gewonden in de regio Soemi. Iran en de Verenigde Staten hebben elkaar al 2 dagen niet aangevallen, na bijna 2 weken van bombardementen. Achter de schermen worden berichten uitgewisseld en een delegatie uit Oman heeft gesprekken gevoerd in Iran over de scheepvaart in de straat van Hormuz. Door de gevechtspauze tussen de twee landen is de olieprijs met ongeveer 6% gedaald. Bij het Homo-monument in Amsterdam wordt vanavond om 8 uur een herdenking gehouden voor de slachtoffers en nabestaanden van de aanslag op de Pride in Berlijn. Bij die aanslag kwam een vrouw om het leven en raakten 29 mensen gewond nadat een bestelbus op deelnemers inreed. De vermoedelijke dader, een 21-jarige man, werd gisteravond doodgeschoten na een zoektocht van bijna een dag. Universitaire lerarenopleidingen hebben het afgelopen collegejaar 13,5% meer inschrijvingen geteld dan het jaar daarvoor, meldt koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Het aantal studenten dat kiest voor de opleiding tot leraar in het basisonderwijs steeg met bijna 13% naar 568. Opleidingen tot leraar voor het voortgezet onderwijs kregen ruim 2000 inschrijvingen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Kans op buien, maar in de loop van de middag wordt het vanuit het westen droog en schijnt de zon geregeld. Het is 21 tot 24 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
3: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 cm breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
4: Oh boy!
5: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
6: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media. Jouw succes is onze missie.
7: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
0: Het station met de beste muziek van toen en nu.
8: RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Bij een schietpartij op het Bite of Seattle Festival in de Amerikaanse stad Seattle zijn 2 mensen om het leven gekomen en raakten 5 mensen gewond, onder wie een jongen van 2 jaar. De schoten vielen rond 6 uur in de avond, waarna het terrein werd ontruimd. 2 verdachten zijn aangehouden, maar over hun identiteit of het motief is niet bekendgemaakt. De vermoedelijke dader van de aanslag op Pride in Berlijn was de 21-jarige Abdul B., die eerder bekend was bij de politie en veroordeeld werd voor het voorbereiden van een ernstig geweldsdelict. Bij de aanslag kwam 1 vrouw om het leven en raakte 29 mensen gewond. Abdul B. werd later door de politie doodgeschoten na een klopjacht. Iran en de Verenigde Staten hebben elkaar sinds 2 dagen niet meer aangevallen, na bijna 2 weken van bombardementen. Achter de schermen worden berichten uitgewisseld tussen Washington en Teheran en bemiddelaars uit Oman, Qatar en Pakistan zijn betrokken bij gesprekken. Door de tijdelijke gevechtspauze is de olieprijs met ongeveer 6% gedaald tot rond de $91 per vat. Oekraïne heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op Russische grenssteden, waarbij in Rostov aan de Don 2 doden en 5 gewonden vielen. In Belgorod raakten volgens de autoriteiten 12 mensen gewond bij een droneaanval, waarbij ook appartementen en meer dan 15 auto's in brand stonden. Rusland voerde eveneens luchtaanvallen uit op Oekraïne, met gewonden in de regio Soemi. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Kans op buien, maar in de loop van de middag wordt het vanuit het westen droog en schijnt de zon geregeld. Het is 21 tot 24 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: Maar ook de hits van nu.
4: Het station met

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Oekraïne heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op verschillende Russische grenssteden, waarbij in Rostov aan de Don 2 doden en 5 gewonden vielen. In de stad Belgorod raakten volgens regionale autoriteiten 12 mensen gewond bij een droneaanval. Rusland voerde eveneens luchtaanvallen uit op Oekraïne, met 5 gewonden in de regio Soemi. Bij een schietpartij op het Bite of Seattle Festival in de Amerikaanse stad Seattle zijn 3 mensen om het leven gekomen en 4 mensen gewond geraakt, onder wie een jongen van 2 jaar. De schoten klonken rond 6 uur 's avonds. De politie heeft 1 verdachte aangehouden en zoekt nog naar een 2e verdachte. De vermoedelijke dader van de aanslag op Pride in Berlijn, de 21-jarige Abdul B., stond bekend bij de politie en was recent veroordeeld voor het voorbereiden van een ernstig geweldsdelict. Hij bleef op vrije voeten onder voorwaarden, maar werd na de aanslag door agenten doodgeschoten. Bij de aanval kwam 1 vrouw om het leven en raakte 29 mensen gewond. Kimi Antonelli leidt het Formule 1-seizoen van 2026 na 11 races, met 6 overwinningen voor Mercedes en een ruime voorsprong in het wereldkampioenschap. Ferrari en McLaren pakten ook zegens, waarbij Lando Norris in Budapest de eerste Grand Prix-zege van het seizoen voor McLaren behaalde. Red Bull presteert boven verwachting, terwijl Alpine, Racing Bulls en nieuwkomer Audi vechten om punten in de subtop. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Het station.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag.
2: Oekraïne heeft in de nacht luchtaanvallen uitgevoerd op verschillende Russische grenssteden, waarbij in Rostov aan de Don 2 doden en 5 gewonden vielen. In Belgorod raakten volgens regionale autoriteiten 12 mensen gewond, onder wie 2 kinderen, en ontstonden branden in appartementen en auto's door een droneaanval. Rusland voerde op hetzelfde moment opnieuw aanvallen uit op Oekraïne, met 5 gewonden in de regio Sumy. Iran en de Verenigde Staten hebben elkaar sinds 2 dagen niet aangevallen, na bijna 2 weken van bombardementen. Achter de schermen worden berichten uitgewisseld tussen beide landen, waarbij Oman, Qatar en Pakistan optreden als bemiddelaars. De olieprijs is met ongeveer 6% gedaald door de gevechtspauze tussen de VS en Iran. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride in Berlijn was Abdul B., een 21-jarige man die bekend was bij de politie en recent werd veroordeeld voor het voorbereiden van een ernstig geweldsdelict, maar onder voorwaarden op vrije voeten bleef. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakten 29 mensen gewond. Abdul B. werd na een klopjacht gisteravond door de politie doodgeschoten. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse stad Seattle zijn 3 mensen om het leven gekomen en 4 mensen gewond geraakt, waaronder een jongen van 2 jaar. Volgens de politie zijn er 2 verdachten, van wie er 1 is aangehouden en naar de ander wordt gezocht. Het festivalterrein is na het incident rond 6 uur 's avonds ontruimd. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Kans op buien, maar in de loop van de middag wordt het vanuit het westen droog en schijnt de zon geregeld. Het is 21 tot 24 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
3: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminiumplafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
4: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media, jouw succes is onze missie.
5: Oh boy!
6: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
7: Waardse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website waardse-security.nl.
8: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. De 5 bergbeklimmers zijn omgekomen op de Elbrus in Rusland nadat zij vastkwamen te zitten in een zware storm. De lichamen van 2 klimmers zijn geborgen op een hoogte van 5.350 meter. 3 lichamen zijn nog niet gevonden vanwege de slechte weersomstandigheden. Volgens Russische autoriteiten gaat het om een groep buitenlandse klimmers uit Bosnië en Herzegovina. Grote delen van China hebben te maken met zware regenval, overstromingen en aardverschuivingen die samenhangen met orkaan Nul. In de provincie Gansu kwamen in de nacht 10 mensen om het leven door een stortvloed en raakten 23 mensen gewond, terwijl eerder al op andere plekken tientallen doden en vermisten vielen. Ongeveer 800.000 mensen werden geëvacueerd en het trein- en vliegverkeer werd stilgelegd. Maar in Zuid-China keert de situatie nu terug naar normaal. De vermoedelijke dader van de aanslag tijdens de Pride in Berlijn, de 21-jarige Abdul B., was een bekende van de politie en eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een ernstig geweldsdelict. Abdul B. was op vrije voeten onder voorwaarden, waaronder een verplicht deradicaliseringstraject. Bij de aanval kwam 1 vrouw om het leven en raakten 29 mensen gewond. Abdul B. is door agenten doodgeschoten. Bij een schietpartij op het Bite of Seattle Festival in de Amerikaanse stad Seattle zijn 3 mensen overleden en 4 mensen gewond geraakt, onder wie een jongen van 2 jaar. De eerste schoten klonken rond 6 uur in de avond, waarna het terrein werd ontruimd. De politie heeft 1 verdachte aangehouden en zoekt een tweede, maar geeft nog geen details over hun identiteit. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Kans op buien, maar in de loop van de middag wordt het vanuit het westen droog en schijnt de zon geregeld. Het is 21 tot 24 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. 5 bergbeklimmers uit Bosnië en Herzegovina zijn omgekomen tijdens het beklimmen van de Elbrus in het Caucasusgebergte in Rusland. 2 van de lichamen zijn inmiddels geborgen op een hoogte van 5.350 meter, terwijl de andere 3 nog niet bereikbaar zijn door het slechte weer. De groep begon de beklimming met 7 mensen en raakte de weg kwijt door snel verslechterende weersomstandigheden. Steeds vaker ontstaat brand in de meterkast, doordat deze zwaarder wordt belast door onder meer warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen. Deskundigen constateren dat oudere groepenkasten vaak niet berekend zijn op het hogere stroomverbruik en dat apparaten niet altijd juist worden aangesloten. Adviesbureau Crado meldt dat het aantal incidenten is gestegen van 2 naar 3 per week. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride in Berlijn was bekend bij de politie en werd eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een ernstig gewelddelict. Bij de aanval kwam een vrouw om het leven en raakten 29 mensen gewond. De verdachte werd tijdens een klopjacht doodgeschoten door de politie. De autoriteiten gaan uit van een islamistische terreurdaad. Zware regenval, overstromingen en aardverschuivingen teisteren grote delen van China, mede door Nul, de zwaarste orkaan van dit seizoen. In de provincie Gansu kwamen vannacht 10 mensen om het leven bij een stortvloed en raakten 23 mensen gewond. Ongeveer 800.000 mensen werden geëvacueerd en hevige regen houdt naar verwachting aan tot middernacht. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De zon laat zich tussen de buien door af en toe zien. Het kwik stijgt naar 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht wordt het vrij helder.
2: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
3: Oh,
4: ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyder Modeltreinen in Hiergewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyder.nl. Huyder Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
6: 80's and 90's, maar ook de hits van nu.
7: Het station met de beste

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Het aantal branden in meterkasten neemt toe, doordat groepenkasten steeds zwaarder worden belast door onder meer laadpalen, warmtepompen en zonnepanelen. Deskundigen en brancheorganisatie Techniek Nederland geven aan dat overbelasting en onjuist aangesloten apparaten bij verouderde installaties het risico op woningbranden vergroten. Volgens adviesbureau Crado stijgt het aantal incidenten van 2 naar 3 per week. 2 minderjarige jongens hebben zich bij de politie gemeld voor de mishandeling van een beveiliger bij de fietsenstalling op het Stationsplein in Nijmegen. De politie gaat uit van 4 betrokkenen, van wie er nu nog 2 worden gezocht. Bewakingsbeelden van deze 2 blijven online tot en met woensdag. Daarna worden mogelijk herkenbare foto's gedeeld. Prins Bernard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen, waaronder het circuit van Zandvoort, vastgoedportefeuilles en belangen in bedrijven zoals het Mediapark in Hilversum en IT-bedrijf Levi 9. De kopers zijn zijn zakenpartners Menno de Jong en Koen Groeneveld. Hoeveel de verkoop oplevert, is niet bekendgemaakt. Mathieu van der Poel heeft de slotetappe van de Tour de France gewonnen op de Champs-Élysées. Eerder deze Tour won hij al de 9e etappe. De Nederlandse wielrenner boekte de afgelopen jaren ook opvallende zegens op de Muur de Bretagne in 2021, in de Amstel Gold Race in 2019, in de Ronde van Vlaanderen in 2020 en bij het WK in Glasgow in 2023. Dan lokaal nieuws. In een woning aan de Sparrelaan in Heer Hugo Waard is zaterdagavond brand ontstaan door kortsluiting in de meterkast. De brandweer werd tegen 22:30 met spoed gealarmeerd. Bij aankomst bleek de brand in de meterkast te zijn ontstaan. Door de kortsluiting had deze vlam gevat, waarbij een steekvlam vrijkwam. Nadat de stroom was uitgeschakeld, kon het vuur zich niet verder ontwikkelen. De brand doofde korte tijd na de melding vanzelf.
2: De actuele weersinformatie van Weerplaza.
1: De zon laat zich tussen de buien door af en toe zien. Het kwik stijgt naar 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht wordt het vrij helder.
0: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
3: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 cm breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
4: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
5: Van nu. Het station.

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. En entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag.
2: Twee minderjarige jongens hebben zich gemeld bij de politie voor de mishandeling van een beveiliger bij de fietsenstalling op het Stationsplein in Nijmegen tijdens de week van de Vierdaagse. Het slachtoffer raakte daarbij zwaar gewond. Twee andere verdachten worden nog gezocht en hun geblurde foto's staan online. Als zij zich niet uiterlijk woensdag melden, deelt de politie herkenbare beelden. Het aantal branden in meterkasten neemt toe doordat de belasting stijgt door onder meer warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen. Adviesbureau Crado ziet het aantal incidenten groeien van 2 naar 3 per week. Volgens experts raken meterkasten overbelast of verkeerd aangesloten, vooral bij oudere en niet uitgebreide groepenkasten. Bij een steekpartij in de wijk Porte de Clichy in Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn zwaar gewond, maar volgens Franse media niet in levensgevaar. De dader is gearresteerd door een politieman die buiten dienst was. Prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen, waaronder het circuit van Zandvoort, het Mediapark in Hilversum, het IT-bedrijf Levi 9 en diverse vastgoedportefeuilles. De ondernemers Menno de Jong en Koen Groeneveld nemen deze belangen over. Hoeveel de verkoop oplevert, is niet bekendgemaakt. Dan lokaal nieuws. In een woning aan de Sparrelaan in Heer Hugo Waard is zaterdagavond brand ontstaan door kortsluiting in de meterkast. De brandweer werd tegen 22:30 met spoed gealarmeerd. Bij aankomst bleek de brand in de meterkast te zijn ontstaan. Door de kortsluiting had deze vlam gevat, waarbij een steekvlam vrijkwam. Nadat de stroom was uitgeschakeld, kon het vuur zich niet verder ontwikkelen. De brand doofde korte tijd na de melding vanzelf.
3: De actuele weersinformatie van Weerplaza.
2: De zon laat zich tussen de buien door af en toe zien. Het kwik stijgt naar 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht wordt het vrij helder.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
4: Oh,
5: ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Hierugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
6: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media, jouw succes is onze missie.
7: Maar ook de hits van nu.
8: Het station met

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag.
2: Bij een mesaanval in de Parijse wijk Porte de Clichy zijn 3 vrouwen van 19, 24 en 36 jaar gewond geraakt. Rond 11:30 in de ochtend. 2 van de vrouwen raakten ernstig gewond, maar geen van hen verkeert in levensgevaar. De dader is gearresteerd door een politieagent die op dat moment vrij was. Prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen, waaronder het circuit van Zandvoort en zijn vastgoedportefeuilles, aan zijn zakenpartners Menno de Jong en Koen Groeneveld. Hij had belangen in onder meer het Mediapark in Hilversum, IT-bedrijf Levi 9 en een groot aantal panden, vooral in Amsterdam. Het bedrag van de verkoop is niet bekendgemaakt. 2 minderjarige jongens hebben zich bij de politie gemeld voor de mishandeling van een beveiliger bij het stationsplein in Nijmegen. De beveiliger raakte daarbij zwaar gewond. De politie heeft de geblurde foto's van deze 2 verdachten verwijderd, maar de beelden van 2 andere verdachten staan nog online. Het aantal branden in meterkasten neemt toe, doordat deze steeds vaker overbelast raken door het gebruik van onder meer warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen. Adviesbureau Crado meldt dat het aantal incidenten in enkele jaren is gestegen, van 2 naar 3 per week. Volgens experts en brancheorganisatie Techniek Nederland zijn veel oudere groepenkasten niet geschikt voor het hogere stroomverbruik. Dan lokaal nieuws. In een woning aan de Sparrelaan in Herugowaard is zaterdagavond brand ontstaan door kortsluiting in de meterkast. De brandweer werd tegen 10:30 met spoed gealarmeerd. Bij aankomst bleek de brand in de meterkast te zijn ontstaan. Door de kortsluiting had deze vlam gevat, waarbij een steekvlam vrij kwam. Nadat de stroom was uitgeschakeld, kon het vuur zich niet verder ontwikkelen. De brand doofde korte tijd na de melding vanzelf. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De zon laat zich tussen de buien door af en toe zien. Het kwik stijgt naar 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht wordt het vrij helder. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. De Poolse vrouw die bij de aanslag tijdens Pride in Berlijn om het leven kwam, was met haar dochter in de stad. Zaterdagavond reed een witte bestelbus met hoge snelheid in op een menigte, waarna een man met een mes omstanders aanviel. De vermoedelijke dader, Abdul B., werd tijdens een politieoperatie gedood. In een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen, is een 35-jarige Nederlandse man dood aangetroffen. De Duitse politie gaat uit van een geweldsmisdrijf, maar heeft geen details bekendgemaakt. De man werd gevonden nadat hij zijn kamer niet op tijd had verlaten. Er is nog niemand aangehouden. Prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen, waaronder het circuit van Zandvoort en zijn vastgoedportefeuilles. De belangen gaan over naar zakenpartners Menno de Jong en Koen Groeneveld. Hoeveel de verkoop oplevert is niet bekend. Bij een mesaanval in de Parijse wijk Porte de Clichy zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 vrouwen van 19 en 24 jaar zijn ernstig gewond. Een vrouw van 36 jaar raakte licht gewond. De 31-jarige dader is rond 11:30 gearresteerd. Het motief is nog onbekend. Dan lokaal nieuws. In een woning aan de Sparrelaan in Herugowaard is zaterdagavond brand ontstaan door kortsluiting in de meterkast. De brandweer werd tegen 10:30 met spoed gealarmeerd. Bij aankomst bleek de brand in de meterkast te zijn ontstaan. Door de kortsluiting had deze vlam gevat, waarbij een steekvlam vrijkwam. Nadat de stroom was uitgeschakeld, kon het vuur zich niet verder ontwikkelen. De brand doofde korte tijd na de melding vanzelf. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De zon laat zich tussen de buien door af en toe zien. Het kwik stijgt naar 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht wordt het vrij helder. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminiumplafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 cm breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl. 80's and 90's,
0: maar ook de hits van nu. Het station met de beste muziek.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Bij een mesaanval in de Parijse wijk Porte de Clichy zijn 3 vrouwen van 19, 24 en 36 jaar oud gewond geraakt, van wie 2 ernstig. De aanval gebeurde rond 11:30 in de ochtend. De 31-jarige dader is gearresteerd door een politieagent die op dat moment vrij was. Bij de aanslag tijdens Pride in Berlijn is een Poolse vrouw om het leven gekomen en raakte 29 mensen gewond. De vermoedelijke dader, de 21-jarige Abdul B., werd later tijdens een politieactie doodgeschoten. Volgens de Duitse autoriteiten gaat het om een islamistische terreurdaad. In een hotel in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen, is een 35-jarige Nederlandse man doodgevonden. De Duitse politie gaat uit van een geweldsmisdrijf en is op zoek naar een man die samen met het slachtoffer bij het hotel aankwam en de kamer betrad. Er is nog niemand aangehouden. Dusan Tadic keert terug in de Eredivisie en heeft een contract voor 2 jaar getekend bij NEC. De Servische aanvaller is transfervrij overgekomen na zijn vertrek bij Al Wadda uit de Verenigde Arabische Emiraten. Tadic sluit mogelijk deze week al aan bij de selectie van NEC. Dan lokaal nieuws. In een woning aan de Sparrelaan in Herugowaard is zaterdagavond brand ontstaan door kortsluiting in de meterkast. De brandweer werd tegen 10:30 met spoed gealarmeerd. Bij aankomst bleek de brand in de meterkast te zijn ontstaan. Door de kortsluiting had deze vlam gevat, waarbij een steekvlam vrijkwam. Nadat de stroom was uitgeschakeld, kon het vuur zich niet verder ontwikkelen. De brand doofde korte tijd na de melding vanzelf. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De zon laat zich tussen de buien door af en toe zien. Het kwik stijgt naar 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht wordt het vrij helder. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Waardse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website waardse-security.nl.
3: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geo airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geo.nl. Geo airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Een 35-jarige Nederlandse man is doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, vlak over de grens bij Nijmegen. De Duitse politie vermoedt een geweldsmisdrijf en zoekt een man die samen met het slachtoffer bij het hotel arriveerde en met hem naar de kamer ging. Over de toedracht zijn geen details bekendgemaakt en er is niemand aangehouden. Bij de aanslag tijdens het slotfeest van Pride in Berlijn is een Poolse vrouw om het leven gekomen en raakte 29 mensen gewond. De vermoedelijke dader, Abdul B., werd later bij een politieactie gedood. Duitse autoriteiten gaan uit van een islamistische terreurdaad, maar onderzoeken nog of Abdul B. daadwerkelijk de bestuurder was. In Malawi wordt gezocht naar 4 Nederlanders die vermist zijn geraakt tijdens een boottocht op het Malawi-meer, samen met 3 bemanningsleden. De boot vertrok vanuit Mbamba Bay in Tanzania en werd niet op de verwachte tijd in Nakata Bay in Malawi teruggevonden. Zoekteams hebben nog niets aangetroffen en de lokale autoriteiten roepen omwonenden op om uit te kijken naar het vaartuig en de opvarenden. Bij de start van World Pride in Amsterdam zijn afgelopen weekend meer dan 70 meldingen van discriminatie gedaan bij Report It Always, een platform voor de LHBTI+-gemeenschap. Vooral bezoekers van het Milkshake Festival en de Pride Walk deden melding. In Amsterdam zijn tijdens Pride speciale plekken ingericht waar mensen incidenten kunnen melden of ondersteuning kunnen krijgen. Dan lokaal nieuws. In een woning aan de Sparrelaan in Herugowaard is zaterdagavond brand ontstaan door kortsluiting in de meterkast. De brandweer werd tegen 22:30 met spoed gealarmeerd. Bij aankomst bleek de brand in de meterkast te zijn ontstaan. Door de kortsluiting had deze vlam gevat, waarbij een steekvlam vrijkwam. Nadat de stroom was uitgeschakeld, kon het vuur zich niet verder ontwikkelen. De brand doofde korte tijd na de melding vanzelf. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanavond en vannacht wordt het vrij helder en daalt het kwik naar 13 tot 15 graden. Dinsdag verloopt in de meeste regio's vrij zonnig. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Herugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media. Jouw succes is onze missie.
5: Maar ook de hits van nu.
0: Het station met de beste

de radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Twee broers van 21 en 24 jaar zijn in Rotterdam veroordeeld voor mensenhandel en het seksueel uitbuiten van minderjarige Oekraïense vluchtelingen. De oudste broer kreeg 4 jaar en 2 maanden cel, de jongste 2 jaar cel. De slachtoffers moesten onder meer werken in de prostitutie, schoonmaakwerk doen en goederen verkopen en krijgen een schadevergoeding. Boeren protesteren met trekkers langs snelwegen tegen de stikstofplannen van het kabinet. De acties verlopen rustig en gemoedelijk. Onder meer bij de Merwedebrug, de Moerdijkbrug en tussen Vianen en Nieuwegein, waarbij omgekeerde Nederlandse vlaggen en spandoeken te zien zijn. Boerenorganisaties verwachten later op de dag meer acties in plaatsen als Hardenberg en Zutphen. De Duitse anatoom Gunther von Hagens, bekend van de Bodyworlds tentoonstellingen en als uitvinder van de plastinatiemethode, is op 81-jarige leeftijd overleden. Von Hagens stierf 3 dagen geleden na een hersenbloeding en leed sinds 2008 aan de ziekte van Parkinson. Zijn familie laat weten dat zijn lichaam zal worden geplastineerd. In Malawi worden 4 Nederlanders en 3 bemanningsleden vermist na een boottocht over het Malawi-meer vanaf de Tanzaniaanse plaats Mbamba Bay naar Nkata Bay. Sinds het vertrek is niets meer van de boot vernomen en reddingsteams zoeken sindsdien zonder resultaat. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent consulaire bijstand en houdt contact met de lokale autoriteiten. Dan lokaal nieuws. 3 dagen vol strategie, spanning en samenwerking. De eerste week van augustus staat in het teken van avontuur. Dijk en Waardsport heeft 3 activiteiten op het programma staan, waarbij tactiek, samenwerking en doorzettingsvermogen een belangrijke rol spelen. Levend Stratego, Omgekeerd Verstoppertje en Expeditie Robinson behoren al jaren tot de populairste vakantieactiviteiten. Meer op de website van Dijk en Waardsport. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanavond en vannacht wordt het vrij helder en daalt het kwik naar 13 tot 15 graden. Dinsdag verloopt in de meeste regio's vrij zonnig. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Het station.

0: hele dag.
1: De hele dag.
0: RTV Dijk en Waard.
2: You've not given me.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Boeren protesteren met trekkers langs snelwegen tegen de stikstofplannen van het kabinet. De acties verlopen rustig en gemoedelijk. Onder meer bij de Merwedebrug, de Moerdijkbrug en tussen Vianen en Nieuwegein, waarbij omgekeerde Nederlandse vlaggen en spandoeken te zien zijn. Boerenorganisaties verwachten later op de dag meer acties in plaatsen als Hardenberg en Zutphen. Twee broers van 21 en 24 jaar zijn in Rotterdam veroordeeld voor mensenhandel en het seksueel uitbuiten van minderjarige Oekraïense vluchtelingen. De oudste broer kreeg 4 jaar en 2 maanden cel, de jongste 2 jaar cel. De slachtoffers moesten onder meer werken in de prostitutie, schoonmaakwerk doen en goederen verkopen en krijgen een schadevergoeding. In Malawi worden 4 Nederlanders en 3 bemanningsleden vermist na een boottocht over het Malawi-meer vanaf de Tanzaniaanse plaats Mbamba Bay naar Nkata Bay. Sinds het vertrek is niets meer van de boot vernomen en reddingsteams zoeken sindsdien zonder resultaat. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent consulaire bijstand en houdt contact met de lokale autoriteiten. De Duitse anatoom Gunther von Hagens, bekend van de Bodyworlds tentoonstellingen en als uitvinder van de plastinatiemethode, is op 81-jarige leeftijd overleden. Von Hagens stierf 3 dagen geleden na een hersenbloeding en leed sinds 2008 aan de ziekte van Parkinson. Zijn familie laat weten dat zijn lichaam zal worden geplastineerd. Dan lokaal nieuws. 3 dagen vol strategie, spanning en samenwerking. De eerste week van augustus staat in het teken van avontuur. Dijk en Waardsport heeft 3 activiteiten op het programma staan, waarbij tactiek, samenwerking en doorzettingsvermogen een belangrijke rol spelen. Levend Stratego, Omgekeerd Verstoppertje en Expeditie Robinson behoren al jaren tot de populairste vakantieactiviteiten. Meer op de website van Dijk en Waardsport. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanavond en vannacht wordt het vrij helder en daalt het kwik naar 13 tot 15 graden. Dinsdag verloopt in de meeste regio's vrij zonnig. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Grail airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op grail.nl. Grail airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
5: 80's and 90's, maar ook de hits van nu.
6: Het station.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. In Malawi worden 4 Nederlanders en 3 bemanningsleden vermist na een boottocht over het Malawi-meer vanaf de Tanzaniaanse plaats Mbamba Bay naar Nkata Bay. Sinds het vertrek is niets meer van de boot vernomen en reddingsteams zoeken sindsdien zonder resultaat. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent consulaire bijstand en houdt contact met de lokale autoriteiten. De Duitse anatoom Gunther von Hagens, bekend van de Bodyworlds tentoonstellingen en als uitvinder van de plastinatiemethode, is op 81-jarige leeftijd overleden. Von Hagens stierf 3 dagen geleden na een hersenbloeding en leed sinds 2008 aan de ziekte van Parkinson. Zijn familie laat weten dat zijn lichaam zal worden geplastineerd. Boeren protesteren met trekkers langs snelwegen tegen de stikstofplannen van het kabinet. De acties verlopen rustig en gemoedelijk. Onder meer bij de Merwedebrug, de Moerdijkbrug en tussen Vianen en Nieuwegein, waarbij omgekeerde Nederlandse vlaggen en spandoeken te zien zijn. Boerenorganisaties verwachten later op de dag meer acties in plaatsen als Hardenberg en Zutphen. 2 broers van 21 en 24 jaar zijn in Rotterdam veroordeeld voor mensenhandel en het seksueel uitbuiten van minderjarige Oekraïense vluchtelingen. De oudste broer kreeg 4 jaar en 2 maanden cel, de jongste 2 jaar cel. De slachtoffers moesten onder meer werken in de prostitutie, schoonmaakwerk doen en goederen verkopen en krijgen een schadevergoeding. Dan lokaal nieuws. 3 dagen vol strategie, spanning en samenwerking. De eerste week van augustus staat in het teken van avontuur. Dijk en Waardsport heeft 3 activiteiten op het programma staan, waarbij tactiek, samenwerking en doorzettingsvermogen een belangrijke rol spelen. Levend Stratego, Omgekeerd Verstoppertje en Expeditie Robinson behoren al jaren tot de populairste vakantieactiviteiten. Meer op de website van Dijk en Waardsport. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanavond en vannacht wordt het vrij helder en daalt het kwik naar 13 tot 15 graden. Dinsdag verloopt in de meeste regio's vrij zonnig. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. De vier Nederlanders die op het Malawi-meer vermist raakten, zijn levend teruggevonden. Ze werden samen met drie bemanningsleden vermist nadat hun speedboot de oversteek maakte van Mbamba Bay in Tanzania naar Nakata Bay in Malawi. De opvarenden zijn veilig aan land gebracht en medische hulp is verleend. In Geesteren is opnieuw een Syrisch gezin slachtoffer geworden van vernielingen. Hun auto is in het weekend in brand gestoken, nadat eerder drie keer een steen door een ruit werd gegooid. De politie heeft vastgesteld dat het om brandstichting gaat en zegt nog geen dader te hebben. In de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven zijn afgelopen weekend meerdere woningen en voertuigen beklad met scheldwoorden en anti-AZC-teksten. Het ging onder meer om huizen van mensen die zich uitspreken over de mogelijke opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De gemeente Den Bosch kondigt extra surveillance aan en het grootste deel van de gemeenteraad veroordeelt de bekladdingen. Kolonistengeweld breidt zich uit naar gebieden onder bestuur van de Palestijnse autoriteit op de westelijke Jordaan-oever, melden onder meer mensenrechtenorganisatie B'Tselem en de Verenigde Naties. In deze gebieden vonden de laatste tijd meerdere aanvallen en dodelijke incidenten plaats, waaronder recent bij Nablus, waarbij vier Palestijnen en twee Israëliërs omkwamen. Volgens VN-cijfers werden dit jaar 76 Palestijnen op de Westoever gedood, van wie minstens 13 door kolonisten. Dan lokaal nieuws. De brandweer is zondagavond rond 9:45 uitgerukt naar het Rembrandterf in Herugowaard vanwege een liftstoring in een zorgcentrum. Door de defecte lift konden meerdere oudere bewoners niet meer terugkeren naar een appartement. Aanvankelijk werd onderzocht of bewoners met behulp van de hoogwerker via de buitenzijde naar hun woning konden worden gebracht. Dat bleek uiteindelijk niet mogelijk. De brandweer bedacht daarop een alternatieve oplossing. Met behulp van een wervelplank werden de ouderen één voor één veilig via het trappenhuis naar boven begeleid, zodat zij alsnog een appartement konden bereiken. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanavond en vannacht wordt het vrij helder en daalt het kwik naar 13 tot 15 graden. Dinsdag verloopt in de meeste regio's vrij zonnig. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind, goedendag. De vier Nederlanders die op het Malawi-meer vermist raakten, zijn levend teruggevonden. Ze werden samen met drie bemanningsleden vermist nadat hun speedboot de oversteek maakte van Mbamba Bay in Tanzania naar Nakata Bay in Malawi. De opvarenden zijn veilig aan land gebracht en medische hulp is verleend. In Geesteren is opnieuw een Syrisch gezin slachtoffer geworden van vernielingen. Hun auto is in het weekend in brand gestoken, nadat eerder drie keer een steen door hun ruit werd gegooid. De politie heeft vastgesteld dat het om brandstichting gaat en zegt nog geen dader te hebben. In de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven zijn afgelopen weekend meerdere woningen en voertuigen beklad met scheldwoorden en anti-AZC-teksten. Het ging onder meer om huizen van mensen die zich uitspreken over de mogelijke opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De gemeente Den Bosch kondigt extra surveillance aan en het grootste deel van de gemeenteraad veroordeelt de bekladdingen. Kolonistengeweld breidt zich uit naar gebieden onder bestuur van de Palestijnse autoriteit op de westelijke Jordaan-oever, melden onder meer mensenrechtenorganisatie B'Tselem en de Verenigde Naties. In deze gebieden vonden de laatste tijd meerdere aanvallen en dodelijke incidenten plaats, waaronder recent bij Nablus, waarbij vier Palestijnen en twee Israëliërs omkwamen. Volgens VN-cijfers werden dit jaar 76 Palestijnen op de Westoever gedood, van wie minstens 13 door kolonisten. Dan lokaal nieuws. De brandweer is zondagavond rond 9:45 uitgerukt naar het Rembrandterf in Herugowaard, vanwege een liftstoring in een zorgcentrum. Door de defecte lift konden meerdere oudere bewoners niet meer terugkeren naar een appartement. Aanvankelijk werd onderzocht of bewoners met behulp van de hoogwerker via de buitenzijde naar hun woning konden worden gebracht. Dat bleek uiteindelijk niet mogelijk. De brandweer bedacht daarop een alternatieve oplossing. Met behulp van een wervelplank werden de ouderen één voor één veilig via het trappenhuis naar boven begeleid, zodat zij alsnog een appartement konden bereiken. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanavond en vannacht wordt het vrij helder en daalt het kwik naar 13 tot 15 graden. Dinsdag verloopt in de meeste regio's vrij zonnig. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. De vier Nederlanders die op het Malawi-meer vermist raakten, zijn levend teruggevonden. Ze werden samen met drie bemanningsleden vermist nadat hun speedboot de oversteek maakte van Mbamba Bay in Tanzania naar Nakata Bay in Malawi. De opvarenden zijn veilig aan land gebracht en medische hulp is verleend. In Geesteren is opnieuw een Syrisch gezin slachtoffer geworden van vernielingen. Hun auto is in het weekend in brand gestoken, nadat eerder drie keer een steen door hun ruit werd gegooid. De politie heeft vastgesteld dat het om brandstichting gaat en zegt nog geen dader te hebben. In de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven zijn afgelopen weekend meerdere woningen en voertuigen beklad met scheldwoorden en anti-AZC-teksten. Het ging onder meer om huizen van mensen die zich uitspreken over de mogelijke opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De gemeente Den Bosch kondigt extra surveillance aan en het grootste deel van de gemeenteraad veroordeelt de bekladdingen. Kolonistengeweld breidt zich uit naar gebieden onder bestuur van de Palestijnse autoriteit op de westelijke Jordaan-oever, melden onder meer mensenrechtenorganisatie B'Tselem en de Verenigde Naties. In deze gebieden vonden de laatste tijd meerdere aanvallen en dodelijke incidenten plaats, waaronder recent bij Nablus, waarbij vier Palestijnen en twee Israëliërs omkwamen. Volgens VN-cijfers werden dit jaar 76 Palestijnen op de Westoever gedood, van wie minstens 13 door kolonisten. Dan lokaal nieuws. De brandweer is zondagavond rond 9:45 uitgerukt naar het Rembrandterf in Herugowaard vanwege een liftstoring in een zorgcentrum. Door de defecte lift konden meerdere oudere bewoners niet meer terugkeren naar een appartement. Aanvankelijk werd onderzocht of bewoners met behulp van de hoogwerker via de buitenzijde naar hun woning konden worden gebracht. Dat bleek uiteindelijk niet mogelijk. De brandweer bedacht daarop een alternatieve oplossing. Met behulp van een wervelplank werden de ouderen één voor één veilig via het trappenhuis naar boven begeleid, zodat zij alsnog een appartement konden bereiken. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanavond en vannacht wordt het vrij helder en daalt het kwik naar 13 tot 15 graden. Dinsdag verloopt in de meeste regio's vrij zonnig. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. De vier Nederlanders die op het Malawi-meer vermist raakten, zijn levend teruggevonden. Ze werden samen met 3 bemanningsleden vermist nadat hun speedboot de oversteek maakte van Mbamba Bay in Tanzania naar Nakata Bay in Malawi. De opvarenden zijn veilig aan land gebracht en medische hulp is verleend. In Geesteren is opnieuw een Syrisch gezin slachtoffer geworden van vernielingen. Hun auto is in het weekend in brand gestoken, nadat eerder 3 keer een steen door een ruit werd gegooid. De politie heeft vastgesteld dat het om brandstichting gaat en zegt nog geen dader te hebben. In de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven zijn afgelopen weekend meerdere woningen en voertuigen beklad met scheldwoorden en anti-AZC-teksten. Het ging onder meer om huizen van mensen die zich uitspreken over de mogelijke opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De gemeente Den Bosch kondigt extra surveillance aan en het grootste deel van de gemeenteraad veroordeelt de bekladdingen. Kolonistengeweld breidt zich uit naar gebieden onder bestuur van de Palestijnse autoriteit op de westelijke Jordaan-oever, melden onder meer mensenrechtenorganisatie B'Tselem en de Verenigde Naties. In deze gebieden vonden de laatste tijd meerdere aanvallen en dodelijke incidenten plaats, waaronder recent bij Nablus, waarbij 4 Palestijnen en 2 Israëliërs omkwamen. Volgens VN-cijfers werden dit jaar 76 Palestijnen op de Westoever gedood, van wie minstens 13 door kolonisten. Dan lokaal nieuws. De brandweer is zondagavond rond 9:45 uitgerukt naar het Rembrandterf in Herugowaard vanwege een liftstoring in een zorgcentrum. Door de defecte lift konden meerdere oudere bewoners niet meer terugkeren naar een appartement. Aanvankelijk werd onderzocht of bewoners met behulp van de hoogwerker via de buitenzijde naar hun woning konden worden gebracht. Dat bleek uiteindelijk niet mogelijk. De brandweer bedacht daarop een alternatieve oplossing. Met behulp van een wervelplank werden de ouderen 1 voor 1 veilig via het trappenhuis naar boven begeleid, zodat zij alsnog een appartement konden bereiken. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanavond en vannacht wordt het vrij helder en daalt het kwik naar 13 tot 15 graden. Dinsdag verloopt in de meeste regio's vrij zonnig. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.